0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Holland Sport, Welzijn Bergen en Sport Z organiseren vanaf maandag 28 september de training Breng Ouderen in Beweging. In 3 praktische bijeenkomsten leren vrijwilligers en begeleiders hoe zij ouderen op een leuke en toegankelijke en veilige manier kunnen laten bewegen. De deelname is gratis. Aanmelden voor de training Breng Ouderen in Beweging kan via www.vrijwilligersacademiebuug.nl.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.

0: Verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Een 21-jarige Belg krijgt 20 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Herugowaard. Hij ging vorig jaar met zijn broer gemarskutte met een nepwapen de zaak binnen. Een medewerker en klant werden geslagen. Door ingrijpen van aanwezigen vluchtte de broer zonder buit. De man werd later na DNA-onderzoek in België opgepakt. De eis van het Openbaar Ministerie was een langere celstraf. De Alkmaarse partij Status Quo wil dat bij bouwplannen voortaan vooraf wordt beoordeeld of omwonenden echt zijn betrokken bij het plan. Volgens de partij hoort de politiek nu soms pas te laat dat een buurt grote bezwaren heeft. Aanleiding is de onrust over een plan voor 13 woningen in Schermerhorn. Daar kwam het dorp pas vlak voor een besluit van de gemeenteraad in verzet. De partij wil zulke situaties voortaan voorkomen. Een fietser is dinsdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de Geesterweg in Uitgeest. Bij de kruising met de JE De Witstraat werd de vrouw over het hoofd gezien door een automobilist en kwamen de twee in botsing. Politie en ambulance kwamen ter plaatse en de fietser is nagekeken. Hoe ernstig haar verwondingen zijn is nog niet bekend. De weg hoefde na het ongeluk niet te worden afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders?

0: schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huizen Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

0: Indira Welsen, Arjan Posmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Dus ja, alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bos inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan. En naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en ja, de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is het, wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En dan heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet, want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja. En hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ja. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorrelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink houden.
0: Ja, stel dat er nu vier buien, grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt van een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño. Als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan.
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En voor uitgeestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tijdje laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag, was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja, hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje 's avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt. En dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het al?
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd evenveel puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lisa.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
2: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
1: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Indien er wel zijn Arjan Postmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Dus ja, alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en ja, de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje, en die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè?
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bosje veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè? Ja. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorlse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog en er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren. Hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
0: Ja, stel dat nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar. Dus ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja, nog meer delen met ons, Arjan.
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tegen laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje 's avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boer zich heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Dat stel je een schot die je eng vindt. En dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Huh? Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het al?
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo'n puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lisa.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond.

allemaal om een eerdere drugsdeal. Nieuwbouwproject Park de Beek in Berg is officieel opgeleverd. Het gaat om 120 nieuwe woningen die zijn gebouwd in opdracht van woningcorporatie Kennen Me Wonen. Het zijn vooral sociale huurwoningen. Bij de eerste verhuur kregen inwoners van Bergen voorrang. Een deel van de woning is speciaal verhuurd aan jongeren en aan 55-plussers. Dinsdag werd de afronding van het project gevierd met bewoners en de betrokken bouw- en woningpartners. Het Hoogheemraadschap oefent deze dagen op 4 locaties in de regio op het tegengaan van overstromingen en wateroverlast. In Goed wordt op 2 stukken dijk geoefend met het afdekken met een stuk zeil. En bij Uitgeest en de Eilandspolder worden noodpompen geplaatst. Op andere plekken in het Hollands Noorderkwartier wordt ook geoefend met sluiting van stormdeuren bij sluizen en plaatsing van schotten in dijkopeningen. In het kraanwater in de regio Alkmaar zit ongeveer 2,5 keer meer PFAS dan het RIVM adviseert. PFAS zijn chemische stoffen die nauwelijks afbreken en bij veel te veel blootstelling schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De richtwaarde is 4,4 nanogram per liter, maar in de regio ligt de hoeveelheid flink hoger. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Toch is het kraanwater volgens het RIVM veilig om te drinken en voldoet het aan de wettelijke eisen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: Tussen Bergen en Schorrol aan de voet van de Duin ligt Galerie Klein Zwitserland. Een verrassende plek waar je ongedwongen van de ene kunstkamer naar de andere dwaalt. In het voormalige verzorgingshuis zijn zo'n 30 kamers ingericht als eigen expositieruimte. Elk met een eigen sfeer en invulling. Dat zorgt voor een afwisselende route vol verwondering, waar je met gemak een uur langer rondkijkt.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een prachtige vrouw in de duinen blaast haar klavertje 4 de wereld in. Dat is het vredige en wervende beeld voor de geluksdagen. Binnenkort in de hele regio. Hier een glimlach ontvangen, daar aanschuiven bij heerlijke poffertjes, ergens anders samen dieren voeren of een liedje meezingen. En nog van alles meer. De geluksroute is onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid. We willen met de geluksroutes in onze gemeentes juist ook deze momenten scheppen. Je kunt de route natuurlijk ook in een ander dorp dan dat van jezelf meemaken. Je kunt ook alle routes doen of delen daarvan. Het is goed om ook eens in een andere omgeving te kijken. Het programma is op te halen bij de verschillende welzijnorganisaties in de regio en je kunt een QR-code scannen. Kijk voor alles op steun.eenzaamheid.nl of geluksroute.nu/editie/bug.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Egh licht het advies van de SER toe.
6: Nou, de SER zegt: luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
5: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer: in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat file tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek, 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En 205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem, 3 kilometer file met 10 minuten tijdverlies. En op de N247 van Hoorn naar Amsterdam tussen Monnikendam en Broek in Waterland, 3 kilometer. De extra reistijd is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Als
4: het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Bijna 5000 vrouwen komen deze maand bij Fit for Lady in beweging voor vrouwengezondheid. Tussen 19 en 27 september organiseren Fit for Lady clubs verspreid door heel Nederland een megamarathon. Ook vanuit Fit for Lady Bergen wordt meegedaan. Vrouwen sporten samen extra om zoveel mogelijk donaties op te halen voor de stichting Voices for Women, die zich inzet voor meer kennis over vrouwengezondheid en een passende zorg voor vrouwen.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt weinig voor. Op de N9, Den Helder richting Alkmaar, daar staat file tussen Schorl en Bergen 3 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Staatsbosbeheer stelt de sluiting van buitencentrum Schorlse Duinen voorlopig uit. Het centrum zou per 1 januari dichtgaan vanwege structurele verliezen, maar na veel protest neemt Staatsbosbeheer meer tijd voor een besluit. Het buitencentrum blijft daardoor nog enkele maanden open. In die periode wordt met partners en andere betrokkenen gezocht naar alternatieven voor sluiting. In Schorl hebben zich al ondernemers gemeld die daarover willen meepraten. Een 21-jarige Belg krijgt 20 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Herugowaard. Hij ging vorig jaar met zijn broer gemaskerd en met een nepwapen de zaak binnen. Een medewerker en klant werden geslagen. Door ingrijpen van aanwezigen vluchtte de broer zonder buit. De man werd later na het DNA-onderzoek in België opgepakt. De eis van het Openbaar Ministerie was een langere celstraf. De Alkmaarse band Carousel heeft Popmania in het Herugewaarse jongerencentrum Complex gewonnen. De langslopende muziekwedstrijd van de provincie werd afgelopen weekend gehouden. Carousel won naast de wisseltrofee een prijzenpakket met onder andere een geldbedrag, een fotosessie en studiotijd. Paramite uit Amsterdam en Black Liver uit Alkmaar maakten het podium compleet en het Waardse duo Sisu en Faras kreeg de aanmoedigingsprijs. Het volle stroomnet kan gevolg hebben voor de bouw van duizenden woningen in Dijk en Waard. Omdat er niet genoeg ruimte is om alle nieuwbouwprojecten van stroom te voorzien, heeft de gemeente 130 projecten op volgorde gezet. Plannen die snel gaan bouwen en daar al ver mee zijn, komen hoger op de lijst. Die ander bepaalt uiteindelijk welke projecten als eerste stroom krijgen. Voor andere bouwplannen blijft onzeker of ze vertraging oplopen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: agenda.
1: In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vocaalgroep Erato is op zoek naar mannen die willen meezingen. Het gemengde koor uit Egmond heeft tenor- en basstemmen nodig om de klank in balans te krijgen. Het koor zingt repertoire van pop tot musical, noten lezen is niet verplicht. Enthousiasme wel. Wie zich aanmeldt staat op 20 december op het podium tijdens het kerstconcert. Geïnteresseerden zijn welkom om een repetitie vrijblijvend mee te doen. Erato repeteert elke dinsdagavond van 7:30 tot 9:30 in Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan de Hoef. Aanmelden kan via info@erato-egmond.nl.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egg.
4: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
3: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
5: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
3: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog een paar niet al te lange files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer. A10 de Ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Amsterdam Oud-Zuid. Langzaam rijden over 8 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Saxofonist en workshopleider Victor Posch geeft dit seizoen een serie van jazz-improvisatie-workshops in het Harmoniegebouw in Bergen. In de workshops komt vooral het samenspelen aan bod. Evenals het improviseren in diverse stijlen als blues, calypso, jazz en ballads. Inschrijven kan alleen voor de hele serie van 6 workshops. Het adres van het Harmoniegebouw is Plein 38 in Bergen. Inschrijven voor woensdag 23 september via info@victorposch.nl.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Staatsbosbeheer stelt de sluiting van buitencentrum Schoolse Duinen voorlopig uit. Het centrum zou per 1 januari dichtgaan vanwege structurele verliezen. Maar na veel protest neemt Staatsbosbeheer meer tijd voor een besluit. Het buitencentrum blijft daardoor nog enkele maanden open. In die periode wordt met partners en andere betrokkenen gezocht naar alternatieven voor sluiting. In Schoolse hebben zich al ondernemers gemeld die daarover willen meepraten. Een 21-jarige Belg krijgt 20 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Herugowaard. Hij ging vorig jaar met zijn broer gemaskerd en met een nepwapen de zaak binnen. Een medewerker en klant werden geslagen. Door ingrijpen van aanwezigen vluchtte de broer zonder buit. De man werd later na het DNA-onderzoek in België opgepakt. De eis van het Openbaar Ministerie was een langere celstraf. De Alkmaarse partij Status Quo wil dat bij bouwplannen voortaan vooraf wordt beoordeeld of omwonenden echt zijn betrokken bij het plan. Volgens de partij hoort de politiek nu soms pas te laat dat een buurt grote bezwaren heeft. Aanleiding is de onrust over een plan voor 13 woningen in Schermerhorn. Daar kwam het dorp pas vlak voor een besluit van de gemeenteraad in verzet. De partij wil zulke situaties voortaan voorkomen. Een fietser is dinsdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de Geesterweg in Uitgeest. Bij de kruising met de JE De Witstraat werd de vrouw over het hoofd gezien door een automobilist en kwamen de twee in botsing. Politie en ambulance kwamen ter plaatse en de fietser is nagekeken. Hoe ernstig haar verwondingen zijn is nog niet bekend. De weg hoefde na het ongeluk niet te worden afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Jaar rond en 6 dagen per week vertrekt er ieder uur zowel uit Schorrel als uit Egmond aan Zee de buurtbus, lijn 410. John van Meulen is de trotse voorzitter van de vereniging. De chauffeurs vierden het jubileum vorige week zaterdag met een lunch en een diner en een tocht met eentjes, de legendarische Citroëns door de Beemster. Wij zorgen goed voor onze chauffeurs. Ze zijn allemaal heel trouw, betrokken en altijd inzetbaar. En het mooie is, steeds meer vrouwen melden zich als chauffeur. Welkom bij lijn 410, zoals we nu heten.

0: dagen betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. En wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Jelgersma van der Hoop heeft een belangrijke deel van de eerste fase afgerond van een omvangrijk project waarbij voormalige landbouwgrond bij Schorrel wordt omgevormd tot nieuw natuur. Met dit project geeft Stichting concreet invulling aan haar doelstelling om het landschap en de natuur in en rond Schorrel voor de toekomstige generaties te behouden en te versterken.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Radio 80 Hitdossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hitdossier.
2: Hitdossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hitdossier.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een vetmaker is dinsdagavond lichtgewond geraakt bij een botsing op de middenweg in Herugewaard. Een automobilist stak vanaf de Geul de middenweg over naar de Diamant en zag daarbij de vetbiker over het hoofd. Het slachtoffer werd aangereden en viel op straat. Hij raakte daarbij lichtgewond, maar hoefde naar controle door ambulancepersoneel, niet mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Mario Angus wordt formeel pastoor van de parochie Bron van Levend Water in Heiloo, Akersloot en De Egmonde, en van de Willy Borders parochie in Limmen. Het afgelopen jaar nam hij beide posities al waar. De beide parochieën zitten inmiddels 5 jaar zonder vaste pastoor. Mario Angus wordt op 1 oktober benoemd en op 18 oktober wordt hij geïnstalleerd in de Willy Borderskerk in Heiloo. Nieuwbouwproject Park de Beek in Berg is officieel opgeleverd. Het gaat om 120 nieuwe woningen die zijn gebouwd in opdracht van woningcorporatie Kenner Bewonen. Het zijn vooral sociale huurwoningen. Bij de eerste verhuur kregen inwoners van Bergen voorrang. Een deel van de woning is speciaal verhuurd aan jongeren en aan 55-plussers. Dinsdag werd de afronding van het project gevierd met bewoners en de betrokken bouw- en woningpartners. Het Hoogheemraadschap oefent deze dagen op 4 locaties in de regio op het tegengaan van overstromingen en wateroverlast. In Goed wordt op 2 stukken dijk geoefend met het afdekken met een stuk zeil. En bij Uitgeest en de Eilandspolder worden noodpompen geplaatst. Op andere plekken in het Hollands Noorderkwartier wordt ook geoefend met sluiting van stormdeuren bij sluizen en plaatsing van schotten in dijkopeningen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een nieuw seizoen van cultuuravonden vol taal, creativiteit en muziek in Egmond Binnen. Op zaterdag 26 september pakken ze de draad weer op met de maandelijkse cultuuravonden. De vaste locatie van het dorpshuis is vanwege de nieuwbouw voorlopig verruild met de basisschool De Windhoek.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef, en omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Veelal gaan ze aan de slag om geld in te zamelen voor iets. Maar nu zetten de Lions van Schorrel, Berg en de Egmonden zich in om meer aandacht te vragen voor Alzheimer, als de meest voorkomende vorm van dementie. Woensdagavond in de Blinkert in Schorrel werd duidelijk dat die aandacht hard nodig is.

0: wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
6: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Buslijn 4 in Alkmaar wordt mogelijk doorgetrokken naar Koedijk. Nu moeten inwoners nog overstappen in de wijk Dalmeer en een eind wandelen. Gemeente Alkmaar vroeg de provincie om de verlenging van lijn 4 op te nemen in het vervoersplan 2027. Provinciale Staten neemt later dit jaar een besluit over het vervoersplan. Bij een akkoord rijdt buslijn 4 vanaf halverwege december door naar Koedijk. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Berg aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Staatsbosbeheer stelt de sluiting van buitencentrum Schorrelse Duinen voorlopig uit. Het centrum zou per 1 januari dichtgaan vanwege structurele verliezen, maar na veel protest neemt Staatsbosbeheer meer tijd voor een besluit. Het buitencentrum blijft daardoor nog enkele maanden open. In die periode wordt met partners en andere betrokkenen gezocht naar alternatieven voor sluiting. In Schorrel hebben zich al ondernemers gemeld die daarover willen meepraten. De Alkmaarse partij Status Quo wil dat bij bouwplannen voortaan vooraf wordt beoordeeld of omwonenden echt zijn betrokken bij het plan. Volgens de partij hoort de politiek nu soms pas te laat dat een buurt grote bezwaren heeft. Aanleiding is de onrust over een plan voor 13 woningen in Schermerhorn. Daar kwam het dorp pas vlak voor een besluit van de gemeenteraad in verzet. De partij wil zulke situaties voortaan voorkomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur...

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hoe wilt u weten hoe u veilig online blijft? Kom dan op woensdag 8 oktober 2026 naar de gratis seniorenbijeenkomst over online veiligheid in de cultuurkoepel in Heilo. U krijgt praktische tips over phishing, babbeltrucs, AI-fraude en andere vormen van online oplichting. De middag duurt van 2:30 tot 4:00 en is vooral bedoeld voor inwoners van 60 jaar en ouder. Maar iedereen is welkom. Aanmelden kan via seniorenbijeenkomsten van NH Veilig.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Krijg je ineens een video van Cat in the Hat op je For You-page? De politie waarschuwt jongeren om alert te zijn. De video's lijken echt, maar zijn gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie, AI. Zie je een dergelijke video voorbij komen of krijg je hem doorgestuurd? De politie roept op om de beelden niet verder te delen. Zo voorkom je dat de video zich verder verspreidt. Komt jouw wijk of naam in een video voor en maak je je zorgen over? Praat dan erover met je ouders, verzorgers of iemand op school.
2: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
3: Yeah, yeah.
2: No, it isn't.
3: I'm sure of it.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Buslijn 4 in Alkmaar wordt mogelijk doorgetrokken naar Koedijk. Nu moeten inwoners nog overstappen in de wijk Dalmeer en een eind wandelen. Gemeente Alkmaar vroeg de provincie om de verlenging van lijn 4 op te nemen in het vervoersplan 2027. Provinciale Staten neemt later dit jaar een besluit over het vervoersplan. Bij een akkoord rijdt buslijn 4 vanaf halverwege december door naar Koedijk. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Een 21-jarige Belg krijgt 20 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Herugewaard. Hij ging vorig jaar met zijn broer gemaskerd en met een nepwapen de zaak binnen. Een medewerker en klant werden geslagen. Door ingrijpen van aanwezigen vluchtte de broer zonder buit. De man werd later na het DNA-onderzoek in België opgepakt. De eis van het Openbaar Ministerie was een langere celstraf. De Alkmaarse band Carousel heeft Popmania in het Herugewaardse jongerencentrum Complex gewonnen. De langslopende muziekwedstrijd van de provincie werd afgelopen weekend gehouden. Carousel won naast de wisseltrofee een prijzenpakket met onder andere een geldbedrag, een fotosessie en studiotijd. Paramite uit Amsterdam en Black Liver uit Alkmaar maakten het podium compleet en het Waardse duo Sisu en Faras kreeg de aanmoedigingsprijs. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteerde Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 'smiddags.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Verenigingen zijn van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar hebben financiële slagkracht nodig om sterk en vitaal te blijven. Vanaf zaterdag 19 september komen daarom de leden van 13 verenigingen uit de gemeente Bergen in actie tijdens de grote clubactie. Ze verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: DNA.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Verenigingen zijn van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar hebben financiële slagkracht nodig om sterk en vitaal te blijven. Vanaf zaterdag 19 september komen daarom de leden van 13 verenigingen uit de gemeente Bergen in actie tijdens de grote clubactie. Ze verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijfvan5.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een vetmaker is dinsdagavond lichtgewond geraakt bij een botsing op de Middenweg in Herugewaard. Een automobilist stak vanaf de Gul de Middenweg over naar de Diamant en zag daarbij de vetmaker over het hoofd. Het slachtoffer werd aangereden en viel op straat. Hij raakte daarbij lichtgewond, maar hoefde naar controle door ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Mario Angus wordt formeel pastoor van de parochie Bron van Levend Water in Heiloo, Akersloot en De Egmonde, en van de Willy Borders parochie in Limmen. Het afgelopen jaar nam hij beide posities al waar. De beide parochieën zitten inmiddels 5 jaar zonder vaste pastoor. Mario Angus wordt op 1 oktober benoemd en op 18 oktober wordt hij geïnstalleerd in de Willy Borderskerk in Heiloo. Nieuwbouwproject Park de Beek in Bergh is officieel opgeleverd. Het gaat om 120 nieuwe woningen die zijn gebouwd in opdracht van woningcorporatie Kenner Bewonen. Het zijn vooral sociale huurwoningen. Bij de eerste verhuur kregen inwoners van Bergh voorrang. Een deel van de woning is speciaal verhuurd aan jongeren en aan 55-plussers. Dinsdag werd de afronding van het project gevierd met bewoners en de betrokken bouw- en woningpartners. Het Hoogheemraadschap oefent deze dagen op 4 locaties in de regio op het tegengaan van overstromingen en wateroverlast. In Goed wordt op 2 stukken dijk geoefend met het afdekken met een stuk zeil. En bij Uitgeest en de Eilandspolder worden noodpompen geplaatst. Op andere plekken in het Hollands Noorderkwartier wordt ook geoefend met sluiting van stormdeuren bij sluizen en plaatsing van schotten in dijkopeningen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Jaar rond en 6 dagen per week vertrekt er ieder uur zowel uit Schorrel als uit Egmond aan Zee de buurtbus, lijn 410. John van Meulen is de trotse voorzitter van de vereniging. De chauffeurs vierden het jubileum vorige week zaterdag met een lunch en een diner en een tocht met eendjes, de legendarische Citroëns door de Beemster. Wij zorgen goed voor onze chauffeurs. Ze zijn allemaal heel trouw, betrokken en altijd inzetbaar. En het mooie is, steeds meer vrouwen melden zich als chauffeur. Welkom bij lijn 410, zoals we nu heten.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egels.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Holland Sport, Welzijn Bergen en Sport Z organiseren vanaf maandag 28 september de training Breng Ouderen in Beweging. In 3 praktische bijeenkomsten leren vrijwilligers en begeleiders hoe zij ouderen op een leuke en toegankelijke en veilige manier kunnen laten bewegen. De deelname is gratis. Aanmelden voor de training Breng Ouderen in Beweging kan via www.vrijwilligersacademiebuug.nl.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Buslijn 4 in Alkmaar wordt mogelijk doorgetrokken naar Koedijk. Nu moeten inwoners nog overstappen in de wijk Dalmeer en een eind wandelen. Gemeente Alkmaar vroeg de provincie om de verlenging van lijn 4 op te nemen in het vervoersplan 2027. Provinciale Staten neemt later dit jaar een besluit over het vervoersplan. Bij een akkoord rijdt buslijn 4 vanaf halverwege december door naar Koedijk. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Staatsbosbeheer stelt de sluiting van buitencentrum Schorrelse Duinen voorlopig uit. Het centrum zou per 1 januari dichtgaan vanwege structurele verliezen, maar na veel protest neemt Staatsbosbeheer meer tijd voor een besluit. Het buitencentrum blijft daardoor nog enkele maanden open. In die periode wordt met partners en andere betrokkenen gezocht naar alternatieven voor sluiting. In Schorrel hebben zich al ondernemers gemeld die daarover willen meepraten. De Alkmaarse partij Status Quo wil dat bij bouwplannen voortaan vooraf wordt beoordeeld of omwonenden echt zijn betrokken bij het plan. Volgens de partij hoort de politiek nu soms pas te laat dat een buurt grote bezwaren heeft. Aanleiding is de onrust over een plan voor 13 woningen in Schermerhoorn. Daar kwam het dorp pas vlak voor een besluit van de gemeenteraad in verzet. De partij wil zulke situaties voortaan voorkomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Verenigingen zijn van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar hebben financiële slagkracht nodig om sterk en vitaal te blijven. Vanaf zaterdag 19 september komen daarom de leden van 13 verenigingen uit de gemeente Bergen in actie tijdens de grote clubactie. Ze verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een prachtige vrouw in de duinen blaast haar klavertje 4 de wereld in. Dat is het vredige en wervende beeld voor de geluksdagen. Binnenkort in de hele regio. Hier een glimlach ontvangen, daar aanschuiven bij heerlijke poffertjes, ergens anders samen dieren voeren of een liedje meezingen. En nog van alles meer. De geluksroute is onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid. We willen met de geluksroutes in onze gemeentes juist ook deze momenten scheppen. Je kunt de route natuurlijk ook in een ander dorp dan dat van jezelf meemaken. Je kunt ook alle routes doen of delen daarvan. Het is goed om ook eens in een andere omgeving te kijken. Het programma is op te halen bij de verschillende welzijnorganisaties in de regio en je kunt een QR-code scannen. Kijk voor alles op steun.eenzaamheid.nl of geluksroute.nu/editie/bug.

0: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N247 van Amsterdam naar Horen staat bij Volendam een file van 2 kilometer. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een vetmaker is dinsdagavond lichtgewond geraakt bij een botsing op de middenweg in Herugewaard. Een automobilist stak vanaf de Geul de middenweg over naar de Diamant en zag daarbij de vetbiker over het hoofd. Het slachtoffer werd aangereden en viel op straat. Hij raakte daarbij lichtgewond, maar hoefde naar controle door ambulancepersoneel, niet mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Een 21-jarige Belg krijgt 20 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Herugewaard. Hij ging vorig jaar met zijn broer gemaskerd en met een nepwapen de zaak binnen. Een medewerker en klant werden geslagen. Door ingrijpen van aanwezigen vluchtte de broer zonder buit. De man werd later na DNA-onderzoek in België opgepakt. De eis van het Openbaar Ministerie was een langere celstraf. De Alkmaarse band Carousel heeft Popmania in het Herugewaardse jongerencentrum Complex gewonnen. De langslopende muziekwedstrijd van de provincie werd afgelopen weekend gehouden. Carousel won naast de wisseltrofee een prijzenpakket met onder andere een geldbedrag, een fotosessie en studiotijd. Paramite uit Amsterdam en Black Liver uit Alkmaar maakten het podium compleet en het Waardse duo Sisu en Faras kreeg de aanmoedigingsprijs. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vocaalgroep Erato is op zoek naar mannen die willen meezingen. Het gemengde koor uit Egmond heeft tenor- en basstemmen nodig om de klank in balans te krijgen. Het koor zingt repertoire van pop tot musical, noten lezen is niet verplicht. Enthousiasme wel. Wie zich aanmeldt staat op 20 december op het podium tijdens het kerstconcert. Geïnteresseerden zijn welkom om een repetitie vrijblijvend mee te doen. Erato repeteert elke dinsdagavond van 7:30 tot 9:30 in Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan de Hoef. Aanmelden kan via info@erato-egmond.nl.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland begint het langzaam maar zeker drukker te worden op de weg. De meeste vertraging op de volgende twee wegen. De A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Vinkeveen liggen er voorwerpen op de weg. Twee rijstoken zijn dicht. Dat zijn kunststofplaten die daar liggen. Er staat zo'n 6 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor het Rotterpolderplein 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
2: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Woensdagmiddag, 23 april van het jaar 2026. We openen met David Bowie en This Is Not America. Dit is de Good Afternoon Show tot aan 6 uur met alleen maar prettige muziek om jouw dag fijn af te sluiten. Zoals deze van Flair, dit is Door het Oog van de Nacht. Blijf lekker luisteren tot aan 6 uur.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Bijna 5000 vrouwen komen deze maand bij Fit for Lady in beweging voor vrouwengezondheid. Tussen 19 en 27 september organiseren Fit for Lady clubs verspreid door heel Nederland een megamarathon. Ook vanuit Fit for Lady Bergen wordt meegedaan. Vrouwen sporten samen extra om zoveel mogelijk donaties op te halen voor de stichting Voices for Women. Die zich inzet voor meer kennis over vrouwengezondheid en een passende zorg voor vrouwen.

Beyoncé, een rustpuntje in de show met Spirit hier bij Radio 80 voor de kust en Duinstreek. We gaan richting België. Hier is Clouseau en Louise.

Twee Belgische artiesten na achter elkaar, hè? Je hoorde nou Milo met You Don't Know hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Nu met Miley Cyrus. Ze mag ook niet ontbreken in de show. Hier is End of the World.

0: Als oudere is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook begonnen in Noord-Holland. Er staan vooral wat korte dagelijkse files. En één uitzondering, dat is een ongeluk op de A10. Dat is aan de oostkant van Amsterdam gebeurd. Dat ter hoogte van Zeeburg richting Zaanstad. De rechterrijstrook is daar dicht en staat 7 kilometer file met een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een jongen op een e-bike is woensdagochtend aangereden op de Ovatonde van de N504 in Noord-Scharwoude. Hij stak de Voorburggracht over en werd toen over het hoofd gezien door iemand die met een bedrijfsbusje het dorp uitreed. Omstanders schoten te hulp en belden 112. Na de eerste hulp is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Verkeer op de Ovatonde aan de kant van Noord-Scharwoude moest tijdelijk een andere route zien te vinden. Van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober wordt het spoor tussen Herugowaard en Hoorn vervangen. Hiervoor zal de Lady worden ingezet. De Lady is de bijnaam van een Oostenrijkse werktrein van tot wel 900 meter lang, die bijna alle taken geautomatiseerd uitvoert. Op maandag 12 oktober hervat de NS de dienstregeling. In de tussentijd zullen spoorwegovergangen tijdelijk gesloten zijn. Mario Angus wordt formeel pastoor van de parochie Bron van Levend Water in Heiloo, Akersloot en de Egmonde, en van de Willy Borders parochie in Limmen. Het afgelopen jaar nam hij beide posities al waar. De beide parochieën zitten inmiddels 5 jaar zonder vaste pastoor. Mario Angus wordt op 1 oktober benoemd en op 18 oktober wordt hij geïnstalleerd in de Willy Borderskerk in Heiloo. Nieuwbouwproject Park de Beek in Berg is officieel opgeleverd. Het gaat om 120 nieuwe woningen die zijn gebouwd in opdracht van woningcorporatie Kennemer Wonen. Het zijn vooral sociale huurwoningen. Bij de eerste verhuur kregen inwoners van Bergen voorrang. Een deel van de woning is speciaal verhuurd aan jongeren en aan 55-plussers. Dinsdag werd de afronding van het project gevierd met bewoners en de betrokken bouw- en woningpartners. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Tijd niet meer gehoord op de radio. Deze L.O. Bones samen de Rocketeers en A Night in New York bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Nu met Guus Meeuwis op de radio. Hier is Vrienden.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Jaar rond en 6 dagen per week vertrekt er ieder uur zowel uit Schorrel als uit Egmond aan Zee de buurtbus, lijn 410. John van Meulen is de trotse voorzitter van de vereniging. De chauffeurs vierden het jubileum vorige week zaterdag met een lunch en een diner en een tocht met eendjes, de legendarische Citroëns door de Beemster. Wij zorgen goed voor onze chauffeurs. Ze zijn allemaal heel trouw, betrokken en altijd inzetbaar. En het mooie is, steeds meer vrouwen melden zich als chauffeur. Welkom bij lijn 410, zoals we nu heten.

De Bauza en Magnetic. Lekkere plaat. Hey, we gaan ons opmaken voor het nieuws van 5 uur. We zijn zo weer terug met deel 2 van de Good Afternoon Show. Laat je radio vooral aanstaan, want wij zorgen ervoor dat jouw werkdag prettig wordt afgesloten. Nu met She Moves en Breaking All The Rules.

0: and just don't, Stevie.
1: That'll work.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borssele gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borssele in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in Noord-Holland begonnen met vooral wat dagelijkse files. En één valt er met name op, dat is een ongeluk op de A10 aan de oostkant van Amsterdam richting Zaanstad. Daar gebeurde een ongeluk bij Zeeburg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging bijna een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Good afternoon met Bob.

Dunham en The Age of Reason in deel 2 van de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag 23 april van het jaar 2026. We gaan luisteren naar Yuko en Solto. Hier is de Jamaican Bam Bam om toch maar een beetje het zomer hoogtijd te laten.

Een Duitse band, Fool's Garden and the Lemon Tree, hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Nu met de band Keen. It is Somewhere Only We Know.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Saxofonist en workshopleider Victor Posch geeft dit seizoen een serie van jazz-improvisatie-workshops in het Harmoniegebouw in Bergen. In de workshops komt vooral het samenspelen aan bod, evenals het improviseren in diverse stijlen als blues, calypso, jazz en ballads. Inschrijven kan alleen voor de hele serie van 6 workshops. Het adres van het Harmoniegebouw is Plein 38 in Bergen. Inschrijven voor woensdag 23 september via info@victorposch.nl.

Mr. Polska deed het samen met Teske. En dat werd het nummer Samen, die je zojuist hoorde hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. In de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag. Nu met Simply Red en Stars.

Matuya Buena and the Real Girl. En dat was hem helemaal. We gaan luisteren naar Ruben Annick samen met Danique. Dit is Blijf dan hier bij Radio.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
4: Coming to take me away, haha.
3: En fraaie items.
5: Huis, tuin en keukenfeitjes.
6: Privéblad.
3: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
7: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
8: Op Radio 80.
9: De Huis, Tuin en Keukenshow.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files in Noord-Holland, de meeste vertraging daar op de A1 om te beginnen. Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knopend Watergraafsmeer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A10 tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotervaart 7 kilometer file met ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Jumbo Dalmeer en Philadelphia Zorg vierden dinsdag een nieuwe samenwerking gericht op mensen met een verstandelijke beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de Jumbo in de Alkmaarse wijk Dalmeer kunnen zij werkervaring opdoen en contacten leggen. Geen typische dagbesteding dus, maar echt werken midden in de samenleving. Volgens assistent filiaalmanager zijn niet alleen cliënten van Philadelphia positief, ook de medewerkers. Een vetmaker is dinsdagavond lichtgewond geraakt bij een botsing op de Middenweg in Herugewaard. Een automobilist stak vanaf de Gul de Middenweg over naar de Diamant en zag daarbij de vetmaker over het hoofd. Het slachtoffer werd aangereden en viel op straat. Hij raakte daarbij lichtgewond, maar hoefde naar controle door ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Buslijn 4 in Alkmaar wordt mogelijk doorgetrokken naar Koedijk. Nu moeten inwoners nog overstappen in de wijk Dalmeer en een eind wandelen. Gemeente Alkmaar vroeg de provincie om de verlenging van lijn 4 op te nemen in het vervoersplan 2027. Provinciale Staten neemt later dit jaar een besluit over het vervoersplan. Bij een akkoord rijdt buslijn 4 vanaf halverwege december door naar Koedijk. Een 21-jarige Belg krijgt 20 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Herugewaard. Hij ging vorig jaar met zijn broer gemaskerd en met een nepwapen de zaak binnen. Een medewerker en klant werden geslagen. Door ingrijpen van aanwezigen vluchtte de broer zonder buit. De man werd later na DNA-onderzoek in België opgepakt. De eis van het Openbaar Ministerie was een langere celstraf. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Billy & Cream. Ooit zaten ze in Tennessee, besloten samen verder te gaan. En scoorden een aantal mooie hits in de jaren 80. Dit was er eentje van Under Your Thumb. Hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Tot aan 6 uur fijne platen om jouw werkdag prettig af te sluiten. Nu met Lady Antebellum. Hier is Need You Now.

Suzanne Freek en slapeloosheid in de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag. We dalen af naar de jaren 80, om precies te zijn naar 1986. Toen was daar Cock Robin met Thought You Were On My Side.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vocaalgroep Erato is op zoek naar mannen die willen meezingen. Het gemengde koor uit Egmond heeft tenor- en basstemmen nodig om de klank in balans te krijgen. Het koor zingt repertoire van pop tot musical, noten lezen is niet verplicht. Enthousiasme wel. Wie zich aanmeldt staat op 20 december op het podium tijdens het kerstconcert. Geïnteresseerden zijn welkom om een repetitie vrijblijvend mee te doen. Erato repeteert elke dinsdagavond van 7:30 tot 9:30 in Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan de Hoef. Aanmelden kan via info@erato-egmond.nl.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het zijn vooral dagelijkse files nu in Noord-Holland. De meeste oponthoud zien we daar nu op de A1 om te beginnen Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten oponthoud op de A6 van Muiden naar Lelystad voor Alfred Lelystad Airport. En er staat 4 kilometer file. A9 Diemen Amstelveen voor Amstelveen 5 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste korte files van de avondspits. Om te beginnen de A6 Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad Airport 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A9 Diemen richting Amstelveen. Voor Amstelveen 5 minuten op onthoud. Ook er staat daar 4 kilometer file. En op de A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en knoopt de Nieuwe Meer 4 kilometer file. Met ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een jongen op een e-bike is woensdagochtend aangereden op de Ovatonde van de N504 in Noord-Scharwoude. Hij stak de Voorburggracht over en werd toen over het hoofd gezien door iemand die met een bedrijfsbusje het dorp uitreed. Omstanders schoten te hulp en belden 112. Na de eerste hulp is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Verkeer op de Ovatonde aan de kant van Noord-Scharwoude moest tijdelijk een andere route zien te vinden. Een fatbiker is dinsdagavond lichtgewond geraakt bij een botsing op de middenweg in Herugewaard. Een automobilist stak vanaf de Geul de middenweg over naar de Diamant en zag daarbij de fatbiker over het hoofd. Het slachtoffer werd aangereden en viel op straat. Hij raakte daarbij lichtgewond, maar hoefde naar controle door ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Berg aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Staatsbosbeheer stelt de sluiting van buitencentrum Schorrelse Duinen voorlopig uit. Het centrum zou per 1 januari dichtgaan vanwege structurele verliezen, maar na veel protest neemt Staatsbosbeheer meer tijd voor een besluit. Het buitencentrum blijft daardoor nog enkele maanden open. In die periode wordt met partners en andere betrokkenen gezocht naar alternatieven voor sluiting. In Schorrel hebben zich al ondernemers gemeld die daarover willen meepraten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
2: Onlangs werd niet ver daarvandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
1: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
3: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
1: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdagdate. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Kluft, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een jongen op een e-bike is woensdagochtend aangereden op de Ovatonde van de N504 in Noord-Scharwoude. Hij stak de Voorburggracht over en werd toen over het hoofd gezien door iemand die met een bedrijfsbusje het dorp uitreed. Omstanders schoten te hulp en belden 112. Na de eerste hulp is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Verkeer op de Ovatonde aan de kant van Noord-Scharwoude moest tijdelijk een andere route zien te vinden. Van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober wordt het spoor tussen Herugewaard en Hoorn vervangen. Hiervoor zal de Lady worden ingezet. De Lady is de bijnaam van een Oostenrijkse werktrein van tot wel 900 meter lang, die bijna alle taken geautomatiseerd uitvoert. Op maandag 12 oktober hervat de NS de dienstregeling. In de tussentijd zullen spoorwegovergangen tijdelijk gesloten zijn. Mario Angus wordt formeel pastoor van de parochie Bron van Levend Water in Heiloo, Akersloot en de Egmonden, en van de Willy Borders parochie in Limmen. Het afgelopen jaar nam hij beide posities al waar. De beide parochieën zitten inmiddels 5 jaar zonder vaste pastoor. Mario Angers wordt op 1 oktober benoemd en op 18 oktober wordt hij geïnstalleerd in de Willy Borderskerk in Heiloo. Nieuwbouwproject Park de Beek in Berg is officieel opgeleverd. Het gaat om 120 nieuwe woningen die zijn gebouwd in opdracht van woningcorporatie Kennemer Wonen. Het zijn vooral sociale huurwoningen. Bij de eerste verhuur kregen inwoners van Bergen voorrang. Een deel van de woning is speciaal verhuurd aan jongeren en aan 55-plussers. Dinsdag werd de afronding van het project gevierd met bewoners en de betrokken bouw- en woningpartners. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer, in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Dit is de woensdagavondshow op Radio 80.
5: Darling. Darling. Darling. Close with me. Darling.

0: Het was 1989, alweer een tijdje geleden dus, dat Malcolm McLaren deze plaat maakte, genaamd Hot's Darling. En die hoorde je hier in de woensdagavondshow op Radio 80.
1: Het is weer woensdagavond, 8 uur. Tijd voor de lekkerste muziek in de woensdagavondshow op Radio 80.
0: Ja, de zomer is voorbij, het weer wordt weer slechter buiten en dat betekent dat jij lekker op je woensdagavond gewoon lekker binnen kan zitten en naar de woensdagavondshow kan luisteren. We hebben theaternieuws, uitgaansagenda, een groot tuinfeest in Bergen is aankomend weekend gaande. En we nog allerlei leuke hits om met je te delen. Dus ik ga niet te veel praten, we gaan gewoon lekker door met muziek draaien. Zoals deze, die komt uit de top 40 van Jussel. Hier is Turn the Lights Off.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In het filmhuis in Alkmaar draait de film Don't Look Back in Anger. In Don't Look Back in Anger volgen Liam en Noel hun langverwachte hereniging voor Oasis Live 2025. Repetities, backstage beelden en concertregistraties tonen de terugkeer van de band. Terwijl de broers in een eerste gezamenlijke interview in ruim 20 jaar terugblikken op hun breuk en verzoening. Hij draait nog in het filmhuis in Alkmaar op donderdag 24 september om 9 uur 's avonds. In het VW in Alkmaar draait de film Fall 2, Death Point. In Fall 2 riskeren twee vrouwen opnieuw hun leven wanneer een routineklim verandert in een nachtmerrie op duizelingwekkende hoogte. Terwijl het gevaar van alle kanten nadert en elke fout fataal kon zijn, moeten ze hun angst onderdrukken en hun vriendschap aanspreken om de afdaling te overleven. Het draait nog op donderdag 24 september om 10 over half 10 s'avonds. Vrijdag 25 september om 10 uur s'avonds. Zaterdag 26 september ook om 10 uur s'avonds. En zondag 27 september om 10 over 9 s'avonds in het VW in Alkmaar.

Tommy Kitten. Tussen 1998 en 2008 waren ze actief. En tussen 2012 en 2024 hebben ze nog tijdelijk ook nog een comeback gemaakt. Hier is John Mayer en de plaats New Light.

De Falla con Dios met Nee Na Na Na. Het was destijds in de jaren 90 de opvolger van hun nummer 1 hit What's a Woman. En later hebben Milik en Sugar daar ook nog een remix sessie op gemaakt. En die hoorde je zojuist. Zometeen half.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de Kust- en Duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Op bedrijventerrein Boekelemeer in Alkmaar heeft wethouder Odile Rasch woensdag het NXT Powerpark geopend. Elektrische vrachtwagens kunnen daar een vaste plek huren om 's nachts hun accu's op te laden. Het beveiligde laadplein is een initiatief van NXT Mobility, onderdeel van de GP Groot. Het bedrijf wil met het Powerpark transportbedrijven helpen overstappen op elektrisch rijden. Alle 18 plekken zijn meteen verhuurd, daarom wordt het park ook al uitgebreid. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Een fatbiker is dinsdagavond lichtgewond geraakt bij een botsing op de Middenweg in Herugewaard. Een automobilist stak vanaf de Geul de Middenweg over naar de Diamant en zag daarbij de fatbiker over het hoofd. Het slachtoffer werd aangereden en viel op straat. Hij raakte daarbij lichtgewond, maar hoefde naar controle door ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober wordt het spoor tussen Herugewaard en Horen vervangen. Hiervoor zal de Lady worden ingezet. De Lady is de bijnaam van een Oostenrijkse werktrein van tot wel 900 meter lang, die bijna alle taken geautomatiseerd uitvoert. Op maandag 12 oktober hervat de NS de dienstregeling. In de tussentijd zullen spoorwegovergangen tijdelijk gesloten zijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Gaan wij het weer nog even met je doornemen. Vanavond en vannacht trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Maar vanaf morgen breekt een droge periode aan met veel ruimte voor de zon. Tot het weekend liggen de maxima tussen de 17 en 21 graden. Vanaf zaterdag lopen de temperaturen verder op.

De Swedish House Mafia. De Centric hebben ze deze plaat gemaakt. Wait for so long. We gaan nu luisteren naar een debuutsingle van het bandje genaamd Klein Orkest. Het gaat over een gedoe binnen een relatie. En het was een groepsnummer waar alle vier de leden aan hebben meegeschreven. Dan weet je dat in ieder geval. Dit is Radio 80 met de Woensdagavondshow. Met zometeen ook nog een Nederlandstalige met Gesper Doe en Sein. Dus we blijven lekker in de ouderwets Hollandse zweren vanavond.

0: Zijn debuutalbum werd een groot succes. Deze wereld is van jou, van Gers Bedoel. En de vierde single daarvan was Sign. En die draaiden we zelfs hier op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Zometeen hebben we de uitgaansagenda voor je met een tuindorpfestival wat dit weekend gepland staat. We hebben nog concerten in de Rienenkerk voor je en uiteraard ook nog theaternieuws, dus blijf lekker luisteren. Tot die tijd Lucas en Steve en Blackstreet en de plaat No Diggity. Het is natuurlijk wel bekend van het origineel uit de jaren 90 van Blackstreet, maar er is dus een remix op gemaakt.
1: You know what? Lucas en Steve, Blackstreet, No Diggity, No Doubt.

0: Radio 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: De wijk Tuindorp in Bergen bestaat 100 jaar en dat jubileum wordt zaterdag 26 september uitgebreid gevierd tijdens het jaarlijkse buurtfeest Tuindorp. Van 1 uur 's middags tot 12 uur 's nachts staat het veldje aan de Tuindorperweg in het teken van muziek, kunst, een vrijmarkt, bingo en een gezamenlijke barbecue. Dat laat mede-organisator Jan Breeman weten. Het programma biedt de hele dag activiteiten voor jong en oud. Op het podium is er volop ruimte voor muzikaal talent uit de buurt. Onder andere de Coconut Groove, Blinde Benny en Toon Hollanders & Friends zorgen voor live optredens. Een 100-jarig bestaan is natuurlijk een prachtig moment om samen bij stil te staan. Maar het belangrijkste blijft dat de mensen uit de buurt elkaar ontmoeten, samen plezier maken en met elkaar er een mooie dag van maken. Juist die saamhorigheid maakt het buurtfeest zo bijzonder. Naast de muziek kunnen bezoekers rondstruinen over de gezellige vrijmarkt. Bij de koffiekramen zijn koffie, thee, limonade gratis verkrijgbaar. Ook creatievelingen komen aan hun trekken. Pauline Bakker, onder meer bekend van het RTV 80-programma Kopstukken, en haar kunstenaarsvrienden verzorgen

0: kunstworkshop. Deelnemers van alle leeftijden kunnen zelf aan de slag en hun creatieve talenten ontdekken. Ook de inmiddels traditionele buurtbingo staat op het programma. Onder leiding van Mart Wellerdiek en zijn vrienden kunnen deelnemers meedingen met uiteenlopende prijzen. Aan het eind van de middag schrijven buurtbewoners en bezoekers aan voor de gezamenlijke barbecue. Voor de muzikale omlijsting zorgen de Kievers. Daarna gaat het feest verder met een live rock karaoke show. Wie zelf het podium wil beklimmen, kan zich hiervoor aanmelden. De avond krijgt vervolgens een muzikaal vervolg met een optreden van de Bergense band Star Like Us. De afsluiting is tot middernacht in handen van huis DJ Michael. Breeman, we hebben geprobeerd een programma samen te stellen waarin iedereen iets van zijn of haar gading kan vinden. Of je nu komt voor de muziek, de bingo, de kunst, de barbecue of gewoon voor de gezelligheid. Iedereen is welkom. Op zondag 70 september begint het nieuwe seizoen van Kamermuziek in de Grienekerk in Bergen. Onder de titel Geen dag zonder Bach is een ensemble te horen en te zien, bestaande uit sopraan Johannette Zomer en pianist Bart van der Brink. In de Grienekerk biedt de serie jaarlijks van oktober tot en met februari concerten met de top van de Kamermuziek. De concerten vinden plaats op zondagmiddagen. De serie brengt verschillende muzici en ensembles naar Bergen.
1: Radio 80, theaternieuws.
0: Laat je op zaterdag 26 september meenemen naar de gouden jaren van de popmuziek met Yesterday Once More. Een ontroerende tribute aan de Carpenters, gepresenteerd door Judith Koch, vergezeld door haar band met topmuzikanten. In deze intieme voorstelling komen de tijdloze klanken van Karen en Richard Carpenter opnieuw tot leven. Van wereldhits tot verborgen parels, een lijst met persoonlijke verhalen en anekdotes die raken. Zomaar ter band creëert Judith Koch een sfeervolle setting waarin muziek en verhaal samensmelten. Verwacht een avond vol herkenning, ontroering en bewondering voor een van de meest iconische stemmen uit de popgeschiedenis.

0: music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
5: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
4: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
8: Dit is de woensdagavondshow op RTV 80.

Wat gaat de tijd toch snel als je lekkere muziek hoort. Hè? We begonnen met de Simply Red met The Right Thing hier in de tweede uur. Van de woensdagavondshow, muziek en informatie tot

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In het vuur in Alkmaar draait de film Sugar. Delani Lepelblad maakt haar acteerdebuut in dit aangrijpende liefdesdrama. Sugar laat zien hoe een jonge vrouw steeds verder verstrikt raakt in haar toxische, gewelddadige relatie en hoe ze worstelt om daar los uit te komen. Hij draait nog in het vuur in Alkmaar op donderdag 24 september om 10:50 smiddags, 5:50 smiddags en 7:50 s'avonds. Vrijdag 25 september om 3:50 smiddags en 7:50 s'avonds. Zaterdag 26 september om 12:50 smiddags en 7:00 s'avonds. En zondag 27 september om 4:00 smiddags en 7:50 s'avonds. In Sienbergen draait de film 500 miles. Twee broertjes vluchten dwars door Ierland naar hun excentrieke opa om te voorkomen dat ze na de scheiding van hun ouders uit elkaar worden gehaald. Een lust voor het oog dankzij prachtige Ierse landschappen. Hij draait nog op vrijdag 25 september om 8:30 s'avonds, zaterdag 26 september om 2:00 s'middags en zondag 27 september om 11:45 s'ochtends.

0: Een pareltje van Jewel hoorde je en Standing Still hier op Radio 80. We gaan nu luisteren naar Sam Smith. En een van zijn plaatjes heet Like I Can.
1: Ik heb

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Het G-team van Alkmaria Victrix is gehuldigd voor het winnen van goud bij de Special Olympics Nationale Spelen. De Alkmaarse voetballers werden dinsdag ontvangen op het stadhuis door wethouder Marius Wiegman. Het team won in juni tijdens de Special Olympics in Haarlem de eerste plaats. Wiegman prees de spelers, coaches en vrijwilligers om hun inzet, enthousiasme en teamspirit. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Bergh aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Buslijn 4 in Alkmaar wordt mogelijk doorgetrokken naar Koedijk. Nu moeten inwoners nog overstappen in de wijk Dalmeer en een eind wandelen. Gemeente Alkmaar vroeg de provincie om de verlenging van lijn 4 op te nemen in het vervoersplan 2027. Provinciale Staten neemt later dit jaar een besluit over het vervoersplan. Bij een akkoord rijdt buslijn 4 vanaf halverwege december door naar Koedijk. Mario Angus wordt formeel pastoor van de parochie Bron van Levend Water in Heiloo, Akersloot en De Egmonde, en van de Willy Brothers parochie in Limmen. Het afgelopen jaar nam hij beide posities al waar. De beide parochieën zitten inmiddels 5 jaar zonder vaste pastoor. Mario Angus wordt op 1 oktober benoemd en op 18 oktober wordt hij geïnstalleerd in de Willy Brotherskerk in Heiloo. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Ik wil nog even met je doornemen, want vanavond en vannacht trekken er enkele buien vanuit het noordwesten over. Maar vanaf morgen breekt een droge periode aan met veel ruimte voor de zon. Tot het weekend liggen de maxima tussen de 17 en 21 graden. Vanaf zaterdag lopen de temperaturen dan weer verder op en dan kunnen we een beetje kijken naar een lekker nazomertje. Ja, dat klinkt goed, hè? Maar goed, eerst deze week nog even doorkomen.

Sinclair en de Love Generation hier op Radio 80. Tijd nu voor de Liz Frequencies en Tom O'Dell en de plaat Black Friday.

EO Speedwagon en even een lekkere knaller. Als je nog moet werken vannacht, dan ben je nu in ieder geval weer een beetje wakker geschud. We gaan nu luisteren naar David Guetta samen met St. Martin en de plaat Larven Zonder Sun.

0: Radio 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Orinda Nieuwenhuis, lid van de vogelwerkgroep Midden-Kennemerland, geeft zaterdag 26 september een lezing in de Abdij van Egmond over hoe je de huismus kan helpen overleven in onze woonomgeving. De huismus is sterk verbonden aan de mens. Hij vindt voedsel in tuinen en nestelt graag onder de dakpannen van huizen. Is het je opgevallen dat de huismus minder vaak te horen is? Dat kan kloppen. Volgens de werkgroep gaat het niet zo goed met de huismus. In het project De huismus weer terug in de tuin geeft de vogelwerkgroep Midden-Kennemerland informatie over wat de huismus nodig heeft om te kunnen overleven. En wat je zelf in de tuin en in huizen kan doen om de huismus weer terug te brengen. Ook worden vrijwilligers gezocht om de huismus te monitoren. De lezing van zaterdag 26 september start om 2 uur 's middags en duurt tot ongeveer 3 uur. Inloop vanaf 1:30 's middags. De lezing wordt gehouden in de Abdij van Egmond. Een nieuw seizoen van cultuuravonden vol taal, creativiteit en muziek in Egmond binnen. Op zaterdagavond 26 september pakken ze de draad weer op met de maandelijkse cultuuravonden. De vaste locatie van het dorpshuis is vanwege de nieuwbouw voorlopig verruild voor basisschool De Windhoek. Op het programma staan onder meer poëzie van dichter en jurist Pom Wolf. Simon Vinkenoog over zijn dichtwerk. Hij verschaft illusieloos inzicht in de werkelijkheid. Zijn poëzie-site pomgedichten.nl is het grootste online poëziepodium voor dichters uit Nederland en België. Met wekelijkse poëziewedstrijden, columns en gedichten. Maarten Bogars publiceerde de bundel Ongehoorde Liedjes waarmee hij langs de podia trekt. Daarbij speelt hij de nummers solo op gitaar en verbindt hij ze met verrassende verhalen. Zijn vertelkunst heeft inmiddels ook de weg gevonden naar de landelijke media en toont scherp blik op alledaagse gebeurtenissen. Een bekende verteller voor bezoekers van Uit in Binnen is Marinda Linde uit Egmond Binnen. Ze verrast vaak met haar licht humoristische verhalen, waarin ook serieuzere onderwerpen aan bod komen. Na de pauze is er weer open podium waar iedereen zich, ook op de avond zelf, kan aanmelden. De muzikale omlijsting van de avond is in goede handen van Lydia Mentink uit Egmond Binnen. Ze begeleidt zichzelf en het publiek op gitaar en piano. De presentatie van de avond is in handen van Elis van Atten, directeur en schrijfdocent uit Egmond Binnen. Ze zal het publiek ook aan het werk zetten met woorden. De avond duurt van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds en de inloop is dan 7:30.

0: Radio 80, theaternieuws.
1: Zondag 18 oktober verrast Theater De Vest het winkelend publiek van Alkmaar weer. Met meer dan 100 optredens van vele verschillende makers tijdens festen in de stad. In diverse winkels en op straat zijn er dan korte voorstellingen in alle genres. Van theater, muziek en stand-up, tot film, dans en meer. De Grote Kerk staat deze dag in het teken van een samenwerking tussen professionele geografen en muzici met Alkmaarse topamateurs. Vest in de stad vindt plaats van 12:30 tot 5:00 en alle optredens zijn gratis toegankelijk.

Nick Schilder. Wel bekend van het duo, het voormalige duo Nick en Simon natuurlijk. Maar later is hij gewoon solo gegaan. En heeft deze Volendamse artiest ook nog de plaats Shatterproof gemaakt. Bedankt je voor het luisteren. Dit was er weer de woensdagavondshow. Voor 23 september van het jaar 2026. Spreek je vrijdag weer in de Good Afternoon Show. En nu die tijd alleen maar mooie muziek op Radio 80. Tot de volgende van Left 42.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: Het weer nog. Vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Holland Sport, Welzijn Bergen en Sport Z organiseren vanaf maandag 28 september de training Breng Ouderen in Beweging. In 3 praktische bijeenkomsten leren vrijwilligers en begeleiders hoe zij ouderen op een leuke en toegankelijke en veilige manier kunnen laten bewegen. De deelname is gratis. Aanmelden voor de training Breng Ouderen in Beweging kan via www.vrijwilligersacademiebuug.nl.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
3: De jaren 70.
2: De jaren 80.
3: De jaren 80.
2: De jaren 90.
3: De jaren 90.
2: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
3: Hit Dossier.
2: Elke werkdag van 2 tot 4.
4: Non-stop.
2: Radio 80 Hit Dossier.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ik ben Frank van der Kluft, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Het G-team van Alkmaria Victrix is gehuldigd voor het winnen van goud bij de Special Olympics Nationale Spelen. De Alkmaarse voetballers werden dinsdag ontvangen op het stadhuis door wethouder Marius Wiegman. Het team won in juni tijdens de Special Olympics in Haarlem de eerste plaats. Wiegman prees de spelers, coaches en vrijwilligers om hun inzet, enthousiasme en teamspirit. Het Hoogheemraadschap laat de maatregelen die het afgelopen zomer nam tegen de droogte en hitte onderzoeken door een extern bureau. Door langdurige droogte en hitte daalde waterpeil in de polders, droogde dijken uit en stond de waterkwaliteit onder druk. Een beregeningsverbod voor boeren kwam volgens dijkgraaf Remco Bosma dichtbij. De evaluatie moet les opleveren voor toekomstige periodes met extreem weer. Een jongen op een e-bike is woensdagochtend aangereden op de Ovatonde van de N504 in Noord-Schouwoude. Hij stak de Voorburggracht over en werd toen over het hoofd gezien door iemand die met een bedrijfsbusje het dorp uitreed. Omstanders schoten te hulp en belden 112. Na de eerste hulp is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Verkeer op de Ovatonde aan de kant van Noord-Schouwoude moest tijdelijk een andere route zien te vinden. Jumbo Dalmeer en Philadelphia Zorg vierden dinsdag een nieuwe samenwerking, gericht op mensen met een verstandelijke beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de Jumbo in de Alkmaarse wijk Dalmeer kunnen zij werkervaring opdoen en contacten leggen. Geen typische dagbesteding dus, maar echt werken midden in de samenleving. Volgens assistent filiaalmanager zijn niet alleen cliënten van Philadelphia positief, ook de medewerkers. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 'smiddags.

0: Indira Wels en Arjan Posmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Dus alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan. En naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En dan heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er van in die naaldbomen zit veel hars, is die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond. En dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorlse duinen. Als het daar

0: een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
1: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
0: Die staan ook droog en er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
1: Ja.
0: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
1: Ja.
0: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen met de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
1: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren. Hè? Die zijn ook helemaal van slag.
0: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
1: Ja, stel dat er nu vier buien, grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
1: Ja.
0: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño. Als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
1: Ja, nog meer delen met ons, Arjan.
0: Wat zeg je?
1: Wil je nog meer delen met ons?
0: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland over het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
1: Dus zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
0: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
1: Ja. En jij zelf, Arjan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
0: Ik heb het tijdje laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
1: Oké.
0: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
1: Oh ja,
0: dus dat was een leuke dag was dat.
1: Mooi zo.
0: En voor de rest, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
1: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
0: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
1: Nee, zeker niet.
0: Want stel je een schot die je eng vindt. En dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
1: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
0: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen. Dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Huh? Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
1: Echt? Zo erg is het al?
0: Dus nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo'n puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
1: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
0: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
1: Ja.
0: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
1: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
0: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
1: Goed zo. En verder, Jan?
0: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
1: Ja, heerlijk. eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
0: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
1: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
0: Dat zal ik doen.
1: En we gaan elkaar weer spreken, Arjan.
0: Dankjewel, Lisette.
1: Jij ook, bedankt voor je tijd.
0: Joe.
1: Hoi, hoi.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijke leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.